0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog één...
2: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
5: Een goeiemorgen. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme dalen verder. In totaal met bijna 7% in de eerste helft van dit jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf Securex. Ook het aantal langdurig zieken daalt. Bij de arbeiders is de daling van het ziekteverzuim groter dan bij bedienden. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Bondscoach Mark van Bommel zit wel met een dubbel gevoel.
6: Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
5: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. Dan halen we wel nog altijd tot 28 graden.
4: Dit is Joe.

0: sommige plekken van het land. Dus je mocht je gerust iets lichter kleden. Ik weet niet of je zo ver moet gaan als gemeenteraadslid van Vlaams Belang Nico Kortus uit het West-Vlaamse Menen. Heb je dat verhaal gelezen?
1: Ja, natuurlijk heb ik dat verhaal gelezen. Ik vond het gisteren nog het verhaal van de dag.
0: Ik dacht,
1: Nicootje,
0: ja,
1: toch?
0: Nicootje, ik heb compassie bij Nico, zeg.
1: Ja, maar ja. En heb je de bazen van Nico gezien eigenlijk?
0: Dat vond ik een beetje speciaal eigenlijk. Want
1: ja.
0: Dus Nico heeft meegedaan aan het datingprogramma Naked Attraction, waar je met je blote piemel in beeld moet. En
1: helemaal, van kop tot teen.
0: Maar hij is Vlaams Belang, gemeenteraadslid. Maar ik denk, ja, uw privé is uw privé. Maar...
1: hij zocht de liefke.
0: Ja, maar zijn bazen van... ik vind dat een beetje dubbel reageren, zijn bazen van Vlaams Belang. Aan de ene kant wordt hij op de vingers getikt. En aan de andere kant zie je Anke van der Meers en Freep de Winter zo tegen elkaar. Zo, ze kijken naar de smartphone waar ze de foto's van Nico zijn de piemel aan
1: Nico
0: bekijken zijn.
1: Nico is menen.
0: Ja, en zitten hem uit te lachen. Ja, onze Nico.
1: Nico heeft zijn excuses ook aangeboden.
0: Ja, waarom?
1: Hè? Ja, hij had toch eigenlijk de impact eigenlijk fout ingeschat. Ja. Hij zocht de liefke, ja, dat hem daarvoor in zijn bloot op tv moest verschijnen.
0: Ja,
1: collateral damage.
0: Ja.
1: Maar ja, nu wordt hem door iedereen uitgelachen. En ja, er zijn heel veel filmpjes die online passeren over Naked Attraction, de Vlaamse versie.
0: Van,
1: Sander en Daags moet je dan wel terug voor de klas staan.
0: Er was ook eens geen leraar die dat heeft meegedaan.
1: Dat is echt leraar Chris uit Brussel, want ik heb alle afleveringen gezien, aangezien mijn vriendinnetje Jolien dat presenteert.
0: Ja.
1: Maar dan zag ik ook in één keer, leraar Chris. En die, ja, weet je, als je met je blote piemel loopt, jullie weten dat, dat ligt niet stil, dat ding, hè.
0: Nee, dat
1: bungelt
0: recht,
1: van links naar rechts. Ja, maar nee, gelukkig stond het niet recht. Maar dat bungelt, dan komen die aangelopen en dat bungelt dan van links naar rechts.
0: Oh, sorry vrouw, op uw leeftijd, dat bungelt ook van alles naar links naar rechts.
1: Dat weet jij niet.

0: dat mee?
1: Jan en alle man.
0: Jan
1: en Anne en alle vrouw.
0: Jan en alle Piet eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja, en Jan en alle man.
1: Dat is waar eigenlijk.
0: Of Piet en alle man eigenlijk.
1: Ja. Ja, nee.
0: Maar wel, überhaupt, ze doen maar. Maakt me ook niet uit of je een parlementslid bent, of een gemeenteraadslid, of een boekhouder, of een vuilnisman, of een poetsvrouw. I don't care. Maar dat je daar aan meedoet. Ik zou het nooit doen. Ik zou, nee, de gedachte dat ik hier, dat ik daar gisteren heb meegedaan, de keer vanochtend aan moet binnenwandelen. Hey, hallo Anke.
1: Hallo.
0: Alexander, dag. Beste luisteraars, goedemorgen. Ja. Hier is de lul.
1: Ja, ik zou soms, ja, ik zou. Ja,
0: zou jij durven?
1: Nee, ik zou het zeker niet durven, maar ik zou wel graag kijken als jij zou meedoen.
0: Oh ja.
1: Dan zou ik eindelijk weten wat er al 11 jaar zit te hangen, dat ik nooit te zien krijg.
0: Ik zou in elk geval niet.
1: Ik zou, want soms denk ik zo van, soms denk ik wel eens zo van, hoe zou dat eruit zien bij mijn collega's?
0: Of,
1: ja, echt waar. Hebben jullie dan niet, lieve luisteraars, dat je denkt, hoe zou dat bij mijn collega's zijn?
0: Wat is dit? Ik heb dat...
1: Ja, dan denk ik, wie van jullie drie, Grim, Sander of Sven, zou de grootste hebben? Dat denk ik soms.
0: Of,
1: ja.
0: Ik heb dat nog eerlijk gezegd bij jou nog nooit in mijn leven
1: over. Ja, dan ben ik heel blij omdat
0: en
1: je dat...
0: En ik wil zo houden ook in mijn gezicht.
2: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: De mistje datjes van Connections.
6: Oh my god, ik ben net terug van New York.
7: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
6: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
6: Nee, ook gemist.
7: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
6: Ah, oh, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
7: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
10: Xina.
9: Xina, ja aan je dromen.
11: Nu bij Maxizo.
12: Hallo.
11: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: Goed voor het beestje.
14: Goed voor het baasje.
9: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be. Dit is Joe.

0: Girls and boys.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Weet je wat we gaan doen? Het wordt vandaag een prachtige dag. Misschien wel de laatste zomerdag van 2026. En we gaan dat vieren bij Joe. We hadden een plannetje gisteren. Hoe kunnen we onze luisteraars nog verwennen op deze dag? En eigenlijk, het is een dinsdag. Dat is zo'n dag waar je heel veel aan je hoofd hebt. En dan hebben ze uitgerekend dan die prachtige zomerdag geregeld. Dus we moeten een beetje helpen. Want jij vertrekt straks naar je werk. De kinderen afzet op school. Druk, druk, druk. File, weet ik veel wat allemaal. Zo stress. Als wij nu zouden kunnen regelen dat als jij vanavond thuis komt van je werk en je terrasstoelen staan er nog, dat wij dan zouden regelen dat er een barbecue bij jou geregeld wordt, georganiseerd wordt.
3: Bring it on.
2: Met alles erop en eraan, hè, voor het volledige gezin. Of je nu met 4, 5 of 6 bent, maakt niet uit. Er komt een chef speciaal naar huis bij jou op het moment dat je denkt, nu is het hele gezin er klaar voor, we komen op je terras. En er wordt gebarbecued met alles erop en eraan. Lekkere vleesjes, patatjes, pasta, groentjes, alles wordt door ons geregeld, alleen maar omdat die laatste zomerdag is en omdat jullie zo'n lieve luisteraars zijn. Wat je moet doen is gewoon even een foto sturen via de app van Joe.

Onze kinderen zijn het allerbelangrijkste. Onze kinderen, kleinkinderen en sympathisanten van kinderen. We hebben gisteren het gehad over de slimmer online tool van Proximus. Met allemaal handige tips voor. Ja, als je kind zo een eerste smartphone krijgt. Wat moet je doen als je kind gepest wordt in een WhatsApp-groep?

half zeven. Een tip voor een safety first leven. Ja, gisteren hadden we het erover. De beste leeftijd voor een eerste smartphone is de overgang tussen de lagere school en de middelbare school. Maar dan, hè, je geeft het pakketje af waar die nieuwe gsm in zit. Je installeert heel de boel. Ja, en dan is het vertrokken, hè. Dan laat je je kind in een nieuwe wereld. En als je dan

0: voelt van, gebeurt dat wel allemaal veilig? Mijn kind vertelt niet veel, er staat een code op dat toestel. Ik twijfel of dat wel allemaal kosher is. Mag ik dat eigenlijk controleren? Dat is de vraag die wij gesteld hebben aan opvoedingsdeskundige Sarah van Gijzegem van de Gezinsbond.
1: De eerste jaren dat hangt er natuurlijk vanaf. Wanneer krijgt je kind die smartphone? Is dat al op 9 jaar of is dat pas op 13 jaar? Dat is natuurlijk een groot verschil. Controleren zonder dat een kind dat weet, vind ik nooit een goed idee. Ik denk dat je beter kan communiceren dan spioneren en dat je beter betrokken blijft en samen naar dat toestel kijkt. Wat ook als tip gegeven wordt bijvoorbeeld, is bij een eerste gsm te zeggen van kijk, dit is een toestel van ons gezin en jij mag dat gebruiken. Dat geeft een heel ander elan. Dus dat kind heeft wel een toestel ter beschikking, maar weet ook, andere mensen kunnen dit gebruiken en kunnen daar naar kijken. Als je toch de neiging voelt van goh, er is misschien iets mis online, ik zou toch eens willen checken, doe dat dan nooit achter de rug van je kind, maar praat daarover en zeg van goh, ik maak me toch wat zorgen. Kunnen we samen eens kijken naar de berichten die je stuurt en ontvangt. Maar veiligheid voor alles, nood breekt wet. Hè. Mocht je kind echt diep in de penarie zitten en jij weet daarvan, zou ik dat wel eens kunnen checken, die gsm. Maar praat er dan achteraf ook over. Van kijk, ik was zo bezorgd dat ik toch gaan kijken ben.
0: Toch een fantastische tip. Hè. En van dat gezinstoestel, ik vind dat een hele goede.
2: Ja, ik denk dat ik dat
0: al ga introduceren bij ons thuis. Ja, om maar zo'n beetje te leren van, zo werkt een toestel. Dus, maar bon, je hebt dan die gsm gegeven. Wat is nog een valkuil of een fout die je als ouder kan maken bij het geven van een eerste gsm?
1: Ik denk, misschien zijn ze bij die eerste gsm, zodra dat ze dat afgegeven hebben, dat toestel, zijn er wel wat afspraken gemaakt. En zijn ze misschien gerust van, ja, we hebben dat allemaal onder controle. Die apps, we hebben dat ingesteld. Mijn kind weet wat te verwachten en zo. Maar de kous is daarmee niet af. Want de wereld verandert, je kind verandert. En je kan een 12-jarige niet vergelijken met een 16-jarige. De apps veranderen. Al die toepassingen variëren continu. Dus blijf vooral betrokken. Denk er niet van, we hebben dat hier allemaal goed geregeld van in het begin. Nu zijn we er vanaf. Nee, maak die gsm, die smartphone en sociale media, maak dat een bijna dagelijks gespreksonderwerp. Blijf betrokken en spreek vooral niet vanuit een paniekreactie. Want dat is vandaag een beetje overdreven. Dat iedereen in een kramp schiet als het over smartphones gaat, zijn ook nog wel altijd leuke dingen en handen. Dingen.
0: Voilà, dat is nog een flexijob erbij eigenlijk om dagelijks een gesprek te hebben met je kind, met je tiener over de smartphone. Maar vooral niet in een kram schieten. Ik vind het goed dat Sarah van Gijzegem van de Gezinsbond dat nog even herhaalt. En alle info vind je op de slimmer online tool van Proximus. Al je vragen over de eerste smartphone van je kind.
3: Het samen met Proximus voor je kids online even 7 fun maken als offline? Dat is slim. Proximus.
4: Dit is...

0: Thomas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht
4: je
2: eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
7: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
8: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
7: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
8: Oh, met praline, die gouden.
7: Daar gouden we allemaal van, hè, Ellen?
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar?
10: Oké.
11: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
12: Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
13: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
14: Absoluut, met de pro van
13: Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
15: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
13: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de praline doosjes.
16: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van
4: Leonidas.
6: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, we moeten nog eens hebben over de favoriete rubriek van ons in het laatste nieuws sinds een paar weken. Want daar hebben we al wat van opgestoken.
2: Och, niet normaal.
1: Dat is ook al schoon aangeërgerd aan de rubriek Goed Leven op Dinsdag.
2: Dat is pas journalistiek.
1: Het is vooral entertainend, maar het gaat wel ergens over. En vandaag gaat het over iets waar ik me wel iets kan bij voorstellen. Alhoewel ik er natuurlijk nog heel ver vanaf zit, maar steeds meer 60-plussers kiezen voor een latrelatie. Waarbij partners samen zijn, maar apart blijven. Voor velen is dat de ideale combinatie van liefde, vrijheid en zelfstandigheid. En er is een socioloog die ze aan het woord laten. Zijn naam is Dimitri Mortelmans. En die zegt, ja, dat is enorm toegenomen bij die 60-plussers. Maar dat heeft onder meer te maken met de babyboom-generatie die vaker een scheiding meemaakte. Dat merk je ook inderdaad. In de vriendenkring van mijn ouders is dat veel gebeurd. En die daarna een leven zelfstandig weer willen opbouwen. En die zeggen dan, ja, maar oké, ik ben 60-plus. Ik heb het al 1 of 2 keer meegemaakt. Zo'n relatie met kinderen, met een partner, met ups en downs. Soms zijn ze een partner ook al verloren, maar ze hebben wel een eigen woning, een eigen hobby, zijn eigen vrienden, een eigen omgeving waar ze alle winkels kennen, dagelijkse gewoontes. En ze hebben zoiets, het allerbelangrijkste nu is mijn vrijheid. Dat ik zelf dat ik mijn leven zelf kan beslissen. En als wij dan op een bepaald moment eens een keer romantisch willen zijn, of whatever, als wij eens een keer intiem willen zijn, of leuke dingen met elkaar willen doen, dan doen we dat gewoon. Maar dan plannen we dat in, maar niet constant meer.
2: Oh, dat klinkt zo verleidelijk.
1: Maar ja, maar je bent nog lang niet 60-plus.
2: Ja.
1: Je hebt kinderen in huis.
2: Ik weet het.
1: Je hebt een goede relatie.
2: Ja, dat is waar. En ik wil hem nooit kwijt.
1: Voilà.
2: Maar mocht door een of andere omstandigheid ik toch alleen komen te vallen.
1: Ja, nooit meer een man.
2: Dan wil ik nooit meer een man. Nee. Dan wil ik nooit meer een vaste relatie.
1: Nee, losse scharrels.
2: Misschien.
1: Dan
2: zou ik het liefste, weet je wat ik het liefste zou willen?
1: Ja.
2: Zo een leuk flatgebouw in Hasselt.
1: Ja.
2: En dan zo met mijn vriendinnen allemaal apart een appartementje.
1: De moeties,
2: de grannies dan.
1: Ja.
2: En dan gewoon zo inderdaad die vrijheid. Doen wat je wilt en nooit meer compromissen moeten sluiten. In een gezin is het toch maar altijd compromissen sluiten. En altijd maar doen wat de meerderheid wil. En voor iedereen zorgen. En goh nee, ik snap dat heel goed dat 60-plussers zeggen, mij niet meer.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteesme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar, met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
7: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
6: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Dat moest hij eigenlijk gisteren al doen, maar de gesprekken vielen kort voor de finish stil, doordat minister Krevits en kabinetsmedewerker van Vooruit onwel werden. Dat uitstel is volgens politiek journalist Karel Latree ook niet zonder risico.
8: Als je dicht bij een akkoord staat en er zit plots een gat, gaan partijen misschien toch nog gaan nadenken. Hebben wij toch niet te veel voor het compromis gekozen? Moeten we niet onze lijn gaan bewaken? Er zijn nu een paar maatregelen bekend. Misschien krijgen ze wat koudwatervrees, dus risico.
6: Nou, wat we al weten, de registratierechten stijgen van 2-3% als je een huis koopt. Dienstenchecks gaan van 10 naar 12 euro per stuk en het groeipakket, het vroegere kindergeld, wordt beperkt in de tijd. En het startbedrag krijg je alleen nog voor je eerste kind. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand, tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. De Duivels speelden nogthans opnieuw een goede match, maar kregen helemaal op het einde nog een doelpunt binnen. Bondscoach Mark van Bommel zit daarom ook met een dubbel gevoel.
9: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
6: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. We krijgen een zomerse dag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. We halen wel nog tot 28 graden. En donderdag opklaringen en nog 22 graden.
5: Dit is Joe.

0: Oké, ondertussen hoop ik dat onze politici een beetje geslapen hebben de voorbije nacht, want ze moeten weer de onderhandelingen induiken binnenkort. Die septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen was dus uitgesteld. Ja, Hilde Kervits onderuit gegaan, een kabinetchef van Vooruit naar het ziekenhuis gebracht. Ja, met die nachtelijke begrotingsonderhandelingen. En dan zag ik de vraag in het VTM-nieuws gisteren: is dat een goed idee of geen goed idee? Ja, hallo. Ik bedoel, wil je Euromillions winnen of wil je het niet? Wat een vraag is dat. Natuurlijk is dat geen goed idee. Maar ik vond wel de opmerking van Bart De Wever, een journalist, vroeg hem van: gaat je dat dan bij de federale onderhandelingen proberen te vermijden? Want die deadline ligt binnen een tweetal weken. Je moet eens horen hoe die journalist die vraag stelde aan De Wever. Die was ergens in Limburg. Hij moest daar spreken op een congres. En hij zei dit. En ik snapte De Wever ook nog wel met zijn antwoord.
1: Meneer De Wever, mensen die onwel worden na 's nachts te onderhandelen, gaat u daar lessen uit trekken voor de komende weken?
2: Welke lessen had u gedacht?
1: Misschien vermijden om 's nachts te onderhandelen.
3: Ja, dat zou mooi zijn, hè? Maar we leven in een heel complex land met heel complexe coalities waar het alle goede voornemens te spijt vaak gebeurt dat er altijd tot het gaatje en tot het draadje wordt gegaan. Dus ik kan u veel beloven, maar ik heb dat zelf niet in eigen handen.
1: Het is onvermijdelijk, zegt u?
3: Ik zeg niet dat het onvermijdelijk is. Ik denk dat dat perfect te vermijden is. Alleen, het is een trieste traditie van dit land en zijn complexiteit dat het altijd zover komt. En als je mij nu vraagt, kan je dat vermijden voor de besprekingen die nu komen? Dan zou ik daar graag mijn best voor doen, maar ik kan dat niet beloven.
0: Ja, en alle partijen zeggen: dat gaan we niet meer doen, hè. Schandalig gaan we dat doen. En uiteindelijk blijven ze discussiëren tot de allerlaatste seconde voor ze met een verklaring komen. En eigenlijk herken ik het ook wel ergens. Het is het complete probleem van de deadline.
4: Yes.
0: Ken je dat niet?
4: Ja,
0: ik had dat bij studies vroeger ook soms wel eens. Dat ik tot op het einde wachtte om mijn cursus open te doen. En ja, en dan zitten midden in de nacht te blokken, hè.
4: Ja, met de gebakken peren.
0: Dat is zo.
4: Ja, en als je dat dan tegen je ouders zei: ja, het is zelf gezocht, hè.
0: Ja.
4: Niet zagen, doe nu maar door. Ik was ook altijd, ik heb dan ook 20 jaar een column geschreven voor Belang van Limburg. Ik denk dat ik mijn column altijd vlak net na de deadline had ingediend.
0: Ja,
4: 20 jaar aan een stuk zo. Omdat ik toch wist van: ja, ze zeggen wel op woensdag, maar het wordt toch pas op vrijdag gedrukt. Dus als ik het op donderdag inlever, is het toch ook goed.
0: Ja, ja.
4: Maar
0: dat is belastingen op tijd betalen, bijvoorbeeld. En mensen die een boekhouding moeten indienen.
4: Ik ben altijd zo, just na de deadline en just voor de boete.
0: Ga jij op tijd met uw auto naar het onderhoud, Anke?
4: Nee, want ik heb nu alweer een oranje
0: roodachtig
4: lampje.
0: Zijn uw koffers al 4 dagen op voorhand gemaakt als gepreis? Vertrekt?
4: Nee. Maar het ding is soms, ik schat mijn tijd ook royaal in.
0: Voilà.
4: Zo van, ik denk: och, maar jongens, ik heb nog zeeën van tijd. Ook als ik ze mij moet klaarmaken voor een trouwfeest.
0: Ja,
4: dan ben ik heel de dag in mijn peignoir. Oh, ik heb nog tijd. En dan ben ik alsnog te laat.
0: Hij zou ook van de nachtelijke onderhandeling zijn als je in de regering zat. Daar ben ik zeker van.
4: Ja, maar sowieso, want dat is dan mijn pizza of frietje. Dan zou ik niet aan mijn neus voorbij laten gaan.
0: Zeg, kennen jullie dat probleem ook, beste luisteraars? Want ik probeer het nu wel al te vermijden. Bij mijn studies had ik het nog, maar ik ben een extreme planner, dat weet je. Alles staat in de agenda ver op voorhand ingepland. Dus ik probeer dat te vermijden, maar die deadline is voor zeer veel mensen, denk ik, zeer herkenbaar.
4: Zie maar, nog een goed deadline verhaal van gehaald, net niet gehaald, helemaal niet gehaald. Laat maar binnenkomen via de Joe. We zijn zeer benieuwd.
0: Dit is Rob de Nijs op deze dinsdagochtend. Hou me vast.
5: Dit is de avond van mijn eerste dag.
6: Joe, 80s en 90s.
7: Dit is Joe, 80s en 90s.

0: Ze doen het zichzelf een beetje aan met die nachtelijke onderhandelingen, maar er is ook wel begrip van veel luisteraars, omtrent de deadline. Jurgen bijvoorbeeld.
1: Goedemorgen, Stan en Anke. Wij als bakkers leven van de deadline. Ieder morgen, de winkel open om 6:30, de weekend. Stress, I love it.
0: Kan snappen.
1: Ja. I love it.
0: I love it. En Jessica heeft ook zoiets.
2: Erger, er is als er geen deadline is. Ik merk dat met dat ik en van alles zit. En als er geen deadline is, dan ik heb nog tijd. Met dat ik geen deadline heb. En dat ik dan iedere keer, ik moet dat nog doen. Shit, ik heb dat nog niet gedaan. En toen is het paniekje.
0: Ze heeft de deadline nodig om te presteren.
3: Ja, heel veel mensen sturen van die bijna faal en dan toch succesverhalen. Van, nog net het eindwerk, zo de laatste minuut ingeleverd.
0: Oh ja.
3: Maar het kan ook netjes toch te laat zijn en dat je eraan hangt. Goedemorgen, dag Leslie.
4: Goedemorgen.
3: Hé, je hebt het voor gehad, Leslie, vertel.
4: Ja, dat klopt. Ik zat in mijn laatste jaar en ik was ook de uitsteller. En ook denken dat er nog tijd genoeg was. En eigenlijk net te laat. Dus het om in te binden, dat was zo op de dag dat ik het wou indienen. Dus ik was 2 dagen te laat.
0: Dus je hebt moeten inbinden, hè?
3: Ja.
0: En later terugkomen. Dus,
4: Maar ja, dat heeft het niet gedaan.
3: Maar dan was het wel klaar eigenlijk. Dan moest je het gewoon dan nog indienen.
4: Eigenlijk was het zo goed als klaar. Het moest uitgeprint en ingediend worden.
3: Oké, en weet die ouders dat ook eigenlijk? Of horen ze het nu dan op de radio?
4: Nee, die weten dat. Ik heb er toen 20 jaar geleden voor onder mijn voeten gehad. Ik heb ook... ik kan niet zeggen dat ik alles geleerd heb. Maar af en toe toch wel... Iets voor de deadline nu.
3: Oké, Leslie, dikke merci, hè.
0: Hey, kleine tip. Als je wilt stemmen voor de top 2000, de deadline ligt dit weekend. Dus doe zoals Manu van Akker en laat ons weten wat je favoriete plaat is.
5: De top 2000.
6: Top 2000 stemadvies.
7: Hallo, mijn naam is Manu van Akker en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is ongetwijfeld I've Only Begun to Fight van Natalia. Dikke schijf en een klassieker op de dansvloer.
6: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de

0: super plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Sleep Life.
4: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje. It's a
10: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Dit is Joe 80s en 90s.

0: ondertussen al twee seizoenen doen wij het cijfer van de dag. Daar steken wij iets van op, daar spelen we met z'n allen mee. Steeds meer reacties krijgen we daarop. Ja, en ik kom altijd met een cijfer, Anke, en jij moet samen met de luisteraars raden. Maar we hebben vandaag een gast in onze studio.
1: Yes.
0: Een gast die een cijfer mee heeft, waar ik zeker van ben dat het een boeiend cijfer gaat zijn. Maar ik weet het ook niet. Ik ga meespelen vandaag. Wij gaan met z'n tweeën eigenlijk spelen met het cijfer, samen met alle luisteraars van de hele wereld.
1: Yes, en hij is bij ons. In mijn scenario staat VTM wetenschapsexpert, maar dat is een te beperkte omschrijving. Eigenlijk is hij het symbool, de guru van de wetenschap, onder de jongeren ook influencer. Hoe moet ik jou omschrijven? Ja, je bent toch echt het wetenschapsidool van Vlaanderen eigenlijk geworden, hè? Martijn Peters.
2: Goedemorgen, ik doe mijn best.
1: Je hebt toch awards gewonnen, je wordt altijd genomineerd voor van alles. Hè, ja. Dat is waar, hè? Je bent...
2: Ja, klopt.
1: Ik zag je juist ook een selfie nemen.
0: Wat moet ik daar nu op zeggen?
1: Ja, nee, maar ik zag je juist ook een selfie nemen op een Gen Z manier. Ik dacht echt zo van...
2: Ja, we moeten vloggen dat we vandaag hier zijn.
1: Hè. Maar ja, leuk zeg, super.
0: Ja, maar je hebt een reden, hè, dat je hier bent. Je hebt ook een nieuw boek uit. Ik heb het gevoel dat je om de drie maanden een boek komt voorstellen bij ons.
2: Martijn. Ja, klopt. Elk jaar tot nu toe eentje. Ja, hè? Dus het is een jaarlijkse traditie bij jullie aan het worden. Hè?
1: Ja, het is een boek eigenlijk, lieve Martijn. Het ziet er heel mooi uit van ver, maar ik durf het niet goed te lezen. Het heet Blijf er vanaf. Ja. En waarover gaat het?
2: Heel mooie intonatie, Hank. Het gaat over 50 planten, dieren en ik moet ook per extensie zeggen schimmels, want schimmels zijn geen planten, dat zijn paddenstoelen. Hè. Waar je absoluut van moet afblijven, anders gaan die jou een zeer onaangename dag
0: bezorgen. Oh, wauw. Ja, okay.
1: Dus die steken, die bijten, die maken je dood?
2: Sommige exemplaren kunnen effectief ervoor zorgen dat we...
1: Maar begroeiing hier of wereldwijd?
2: Het boek is wereldwijd, dus is eigenlijk een soort van, ik beschrijf het altijd als een soort van ultieme reisgids van alles wat dat je op een afstand mag bewonderen, maar niet moet aankomen. Maar ik ga alle continenten af en daar is ook Europa bij, effectief.
0: Want wij hebben ook dingen waar die levensgevaarlijk zijn,
2: ja,
0: in Europa.
2: Klopt. Ook hier moeten we voor dingen oppassen.
0: Maar kan je dat verklappen of heeft het met het cijfer te maken?
2: Ik zal al een hint geven, het cijfer heeft met Europa te maken.
0: Heeft het cijfer met Europa te maken? Maar dan moet je een ander voorbeeld geven. Ja. Zeg eens, wat is het beest waar je echt gigaver moet van wegblijven uit je boek?
2: Goh, iets waar ik persoonlijk zelf veel schrik voor zou hebben, dat zou de Australische zeewesp zijn. Dus als we gaan zwemmen in Australië, dan denken we vaak aan grote witte haaien, hè, gevaarlijk en zo. Of slangen of spinnen. Maar die Australische zeewesp, dat is eigenlijk een kleine dooskwal, dus een heel klein diertje. Maar als je het jou aanraakt met zijn tengels, als het ware, hè, en jou netelt, dan heb je ongeveer, als je geluk hebt, een vijftal minuten te leven voordat je effectief sterft.
0: Oh, wat?
2: En dat is als je zelfs tot aan de kust geraakt, want de meeste mensen verdrinken door de extreme pijn. Dus die raken in shock en die verdrinken.
0: Maar hoe groot is dat beest? Want,
2: dat gaat over centimeter.
0: Maar vaas!
2: Dus dat is geen kwal van, ik zeg nu maar iets, een meter of zo.
0: En komen die courant voor? Kom je die wel vaker tegen? Of zijn ze nog redelijk...
2: Er worden effectief stranden in Australië voor afgesloten. Oh, dus in bepaalde tijden van het jaar, dan heeft men even bordjes staan van, het is nu de tijd van het jaar van die kwallen, blijf uit het water.
1: Ja, ik had het net gegoogeld, want ik dacht, ik wil even zien hoe dat beestje eruit ziet. Het ziet eruit inderdaad als een mini kwalletje. Maar ik zie hier, jongen van 13 sterft na een steek van die zeewesp in Thailand.
2: Ja,
1: dus in
2: klopt.
1: Thailand
2: dus
1: komen ze ook voor.
2: Je hebt verschillende soorten dooskwallen. De giftigste die in het boek komt, die zit in Australië. Maar ze strekken eigenlijk uit over de hele Indische Oceaan enzovoort. En de Stille Oceaan. Dus
1: eigenlijk wil je zeggen, blijf gewoon in het hotelzwembad.
2: Ja, of kijk naar de bordjes. Luister naar de inheemse
0: bevolking. Zo, heb je een cijfer mee voor ons? Ben je

0: Het cijfer van de dag.
1: Oké, nu ga ik meer raden.
2: Ik denk dat is een jaartal eigenlijk, 1740.
3: Het zou kunnen, Anke. Misschien zet je wel al in de juiste richting.
1: Ja, gaat het over een jaar?
3: Het is effectief een jaar.
2: Oh, echt? Ja, maar
1: goed,
2: en ik heb niet gepiept in je boek, hoor.
1: Toen is er iets ontdekt. Is er een beest ontdekt? Of is er een beest ontdekt toen in 1740?
3: Er is geen beest ontdekt.
1: Een plant?
3: Een
1: schimmel?
3: Er is ook geen plant.
1: Vanaf
2: toen hebben ze dingen opgeschreven.
3: Het gaat niet om een ontdekking.
1: Het gaat niet om een ontdekking.
3: Het is wel een gebeurtenis, maar geen ontdekking.
1: Is iemand dood gegaan door iets wat door een van die vuile dingen die in uw boek staan?
3: Ah,
2: ja.
3: Je komt al dichterbij.
2: Ja, dat was een vergif dat ze toen gebruikten in een bepaalde oorlog. Of,
1: een heel bekende moordzaak of zo. Ja.
3: Er is geen gif gebruikt. Het was geen bewuste moord.
2: Een folterdiertje.
3: Nee, ook geen...
1: Maar er is iemand aan dood gegaan wel.
3: Ja, er is effectief...
1: En bekend iemand is er aan dood gegaan.
3: Ik denk wel dat je de persoon in kwestie bekend...
1: Is het een staatsman, zoiets? Of is het een wetenschapper? Of is
3: het is geen wetenschapper. Het is ook
1: een politieker?
3: Nee, het is geen...
1: Een koning?
2: Was het per ongeluk of was het een moord?
3: Het was per ongeluk.
1: Dat is wel. Ja. Was het met een dier? Was het met een dier of was het met een plant?
3: Nee, het was...
1: Een schimmel?
3: Het was geen dier.
1: Dus het was een plant?
3: Het is ook geen plant.
2: Een schimmel.
3: En we komen al heel dicht.
2: Een paddenstoel.
1: Oh, we hebben het over de paddenstoel.
2: Ja, of paddels. Ja, voor het eerst werd ontdekt hoe goed het is om paddels in je hoofd te hebben. En dan, vrijheid, blijheid. Iemand had
3: dat
2: veel paddels
3: kunnen, maar
2: genomen.
3: Dat is het.
1: Is Kabouter Pinnemus die zat heen en weer te wibbelen over de paddenstoel? Ja.
4: Oké, help ons even, beste luisteraars. Wat zou het kunnen zijn? 1740.

0: nu al een boek dat ik graag wil lezen. Maar je hebt er ook eentje mee. Het is voor de luisteraars zometeen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik heb hier een exemplaar mee dat jullie mogen weggeven.
0: Ja, blijf er vanaf.
1: Blijf er vanaf.
0: Het is voor de luisteraars.
2: De luisteraars zijn ook gretig aan het meeraden wat het zou kunnen zijn. Het cijfer is 1740. Je hebt al gezegd, dat is eigenlijk een jaartal. En toch stuurt Marijke stuurt penicilline. Is dan uitgevonden.
1: Nee, dat is het niet. Maar zou wel een heel mooie geweest zijn voor ook een wetenschapshoek.
2: Ja, Mick zegt, 1740 staat voor de uitvinding van Genever. En, Anne stuurt, 1740 is mijn postcode.
0: Ja, oké.
2: Ze zegt wel niet welke, dus ik heb het net opgezocht voor jullie allemaal. Het is de postcode van Ternat.
0: Annie, goedemorgen, hallo.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, wat jij hebt doorgestuurd, hebben zoveel mensen doorgestuurd dat ik toch eens wil even voorleggen aan Martijn. Wat denk jij dat het is?
3: Ja, ik heb dat eigenlijk een beetje bedrogen. Ik heb het opgezocht via ChatGPT.
0: Weet je, dat mag niet op dit examen, hè? Zet jij een geneeskundestudent of zo die aan het vals spelen is hier?
3: Nee. Dat zou van keizer Karel zijn, die een paddenstoel zou heten hebben en die zou gestorven zijn.
2: Ik moet zeggen, er zijn ook van die snoldaards die hetzelfde gestuurd hebben, die het ook stiekem hebben opgezocht.
0: Juist, Martijn.
1: En die heeft het helemaal juist.
0: Wat is er gebeurd eigenlijk? Wat is het verhaal?
1: Wel, in 1740, in oktober was dat, is keizer Karel effectief gestorven door het eten van een bepaalde paddenstoel. Hè. Dat is de groene knolamaniet. Dat is een paddenstoel die we nu op dit moment ook gewoon hier in onze bossen, in loofbossen, vlakbij eiken en beuken, kunnen vinden. En Voltaire, de filosoof, heeft ooit gezegd van dat is het bord paddenstoelen dat de Europese geschiedenis heeft veranderd.
0: Want okay.
1: Die man is toen gestorven, die keizer.
0: Stom eigenlijk.
1: En ik weet niet, als je op HBO House of the Dragon hebt gezien, daar sterft ook een koning. Zijn dochter volgt hem dan op.
0: Uh-huh.
1: En daar volgt een hele oorlog uit. En dat is exact wat in Europa is gebeurd. Zijn dochter Maria Theresia werd aangesteld als nieuwe vorst. En de helft van Europa zei al die vrede oude mannen van, ja, dat gaan we niet doen. En daar is de Oostenrijkse successieoorlog uit voortgevloeid, dankzij die paddenstoel.
0: En toen hebben ze beslist dat stekarsjeduk niet meer werd geserveerd.
1: Ja.
0: Dat was het point final.
1: Het was gedaan.
2: Ik heb de groene knol allemaal niet even opgezocht. Of dat ziet er zo'n cutie pie uit.
0: En ziet er
2: je zou zo
0: uit?
2: Je mondje steken.
0: Ja, echt?
2: Mooi,
0: ja,
1: dat zou ik nou niet zeggen.
2: Dat is ook wel een klein piemeltje.
1: Dat zou ik nou niet zeggen, Anke. Ja, ik wou zeggen, want
2: klein
1: ze worden beschreven als een kleine penisvormige paddenstoel. Als die jong is in het begin.
2: Daarom zeg ik een cutie.
0: Ja. Zeg maar, Martijn, oké, zometeen gaan we het boek weggeven. Maar ik denk dat je nog één verhaal zometeen moet vertellen over iets wat bij ons kan voorkomen, wat wij kunnen tegenkomen in het dagelijks leven, waar jij van zegt, blijf er met je tengels vanaf. Ja. Zometeen.
2: Kom eens aan mijn kant.
4: Vanavond bij VTM is Kotmadam Sergeant eerste lijn supporter bij de examens. En bij VTM 2 supporteren ze ook, maar dan wel voor de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
6: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
7: Amai, ik ben zo blij!
6: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
7: Amai, ik ben echt hyped!
6: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
8: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
9: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
10: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
11: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
10: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
12: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
9: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
14: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
15: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
16: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
17: Show 80s en 90s.

0: het was dus prettig om het cijfer van de dag op een totaal andere manier te spelen. Sven mocht ook meeraden. We hebben een quizmaster van dienst, Martijn Peters. Hij was hier met jouw nieuwe boek Blijf er vanaf.
1: Ja.
0: Daar stond het cijfer 1740 in, ofwel het jaartal 1740. Het jaar waarin keizer Karel...
2: stierf door een groene knol amaniet.
0: Ja, oké. Ja, heel je boek staat boordevol met eigenlijk planten, dieren, schimmels waar je vanaf moet blijven. Heb je nog een leuke tip voor ons waar we meteen mee aan de slag kunnen gaan nog voor het boek te lezen?
2: Wel, er is één plantje hier in België waar je ook wel zeker voor moet oppassen naast die groene knol amaniet. En dat is... een heel lugubere naam eigenlijk al, de wolfskers.
1: De wolfskers.
2: Een wolfs in schapenvacht,
0: ja,
2: zeg maar, soms.
0: Ja, want kerst dan denk je nog, maar het is helemaal niet.
2: Hij heeft leuke besjes, die zien er prachtig uit, gelijk kerstjes eigenlijk. Zijn ook heerlijk zoet, maar als je er 10 je granola in knalt, dan is het over en out.
1: Wij dood? Bij 10 besjes al dood?
2: 10 besjes is meer dan genoeg. 5 voor een kindje is ook al genoeg, dus je moet er absoluut vanaf blijven. Zeg maar. Zeker omdat ze zo zoet zijn.
0: Maar,
2: dus,
0: en waar groeit dat dan?
2: Het groeit overal hier in onze bossen. En nu rond deze tijd van het jaar, zo tot en met oktober, hebben die dan effectief ook de besjes. Dus dat als je nu de bossen ingaat en je gaat bessen plukken, past daar zeker op voor, voor die bessen.
0: En brengt niemand op ideeën, hè? Gekke ideeën brengen.
2: Nee,
0: hè?
2: Dat is waar. Maar er waren wel gekke ideeën met de besjes vroeger, want in de middeleeuwen had je de heksen en die maakten er vliegzalven mee. Dus die deden dat in varkensvet en dan smeerde die dat op je huid. En in plaats van dat je dan gaat sterven, krijg je alleen maar één van de klachten. En dat is heel spectaculair. Hallucinaties, dus dacht iedereen van hoho, we kunnen vliegen en vandaar dus de heksen zal.
1: Amai, dat is wel
0: sterk.
2: Maar dat wil ik ook niet op ideeën brengen. Wil ik ook niet op ideeën brengen, Anke.
1: Het boek gaan we weggeven. De titel, nog eens, het boek heeft als naam...
2: Blijf er vanaf.

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bel & Bo.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteesme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar. Met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
7: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
6: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Gisteren lukte dat niet, doordat minister Griffiths en een kabinetsmedewerker van Vooruit kort voor een akkoord onwel werden. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in.
8: Ik denk dat ze op een bepaald moment zullen beslissen om samen te zitten. Ik denk dat Hilde Kravitz zal vervangen worden door Joop Broens. Ik kan mij nu wel inbeelden dat men niet gaat proberen om dat nog tot een kot in de nacht te doen. Men zegt dat de punten en commas vooral moesten bijgeschaafd worden. Ja, dat lijkt me iets dat je dan gedurende de dag kan doen.
6: Het uitstel kan er volgens experts ook wel voor zorgen dat onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al goedgekeurd hebben. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En een eerste nederlaag voor onze Rode Duivels zonder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepsmatch in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
9: Ja, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien, maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
6: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. Veel zon vandaag, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. Maxima nog tot 27 graden. En donderdag wat regen en 22 graden.
5: Dit is Joe.

0: Maar ik denk dat je iets vergeet.
1: Ja, maar Sven, ik krijg het. Ik ben echt aan het zweten op dit moment. Want ik haat het als je mij zo voor blok zet in het programma, dat ik niet weet wat eraan komt.
0: Ja, maar ik zet je niet voor blok.
1: Maar
0: ik had er zelf ook niet aan gedacht, maar ik vind het niet mijn prioriteit om eraan te denken. Maar er is een luisteraar, John. En John die heeft daar wel aan gedacht. En ik ben eigenlijk stiekem nu achter je rug.
1: Hè?
0: Want ik zeg, je kent mij. Ik zeg dat niet op antenne als ik niet zeker ben dat je het echt vergeten bent.
1: Oh nee, maar.
0: Dus ik heb achter je rug gecheckt wat John heeft gestuurd. En ofwel heb je het heel privé gevierd. Ofwel heb je er ons niks over gezegd. Ofwel zij het echt vergeten. En ik gok op het laatste. Was het niet gisteren of eergisteren je huwelijksverjaardag? Nee.
1: 27 september.
0: Zijn
1: jullie
0: het echt vergeten?
1: Ja.
0: Voilà.
1: Oh my god.
0: Je bent echt uw huwelijksverjaardag vergeten.
1: Maar hij ook, hè?
0: Tom ook.
1: Dat was...
0: En je hebt er niks rond gedaan.
1: Maar welke dag is het vandaag?
0: We zijn vandaag, Anke. Dun. Wacht, hè, waar zijn we vandaag?
2: 29.
1: Ja, dan ben ik het vergeten. Het was
0: 27.
1: Maar ik moest dan nadenken wat mijn huwelijksdag was, maar ik vind dat ook een moeilijke datum om te onthouden.
0: Twee jaar geleden, hè?
1: 27.09.2024, dat is zo geen gemakkelijke datum.
0: 2024? Ja, twee jaar geleden.
1: Dus dat was zondag en toen zaten wij op een verjaardagsfeestje van Anne Lemmens.
0: En niks mee gedaan?
1: Nee.
0: Compleet vergeten.
1: Ja.
0: Toch compleet vergeten.
1: Een luisteraar dat.
0: Een luisteraar heeft dat bijgehouden. John heeft dat gestuurd naar ons.
1: Oh my god.
0: Je bent dat compleet vergeten. Je bent trouwens ook vergeten wat je ons beloofd hebt. Dat je nog eens een keer een groot feest zou organiseren.
1: Ja.
0: Dat zijn je ook vergeten. Maar dat snap ik nog wel.
1: Ja.
0: Want daar zijn je gewoon eruit aan het muizen. Maar je bent gewoon je eigen huwelijksverjaardag vergeten.
1: Ja, maar Tom dus ook, hè.
0: Ja.
1: Maar dat is wel typisch ons, moet ik wel zeggen. Wij vergeten altijd.
3: Dit is Joe.
0: Joe 80's en

0: Ik wil je graag feliciteren met je huwelijksverjaardag, beste lieve.
1: Of één. Toch iemand die eraan denkt dan.
2: Is dat vandaag?
0: Gisteren.
2: Oh,
0: gisteren.
1: Gisteren.
0: 36 jaar, lieve?
1: Ja, 36 jaar gehuwd gisteren.
0: En hij heeft er niks van gezegd? Heb je het hem ultiem dan ook niet verteld? Heb je hem niks van gezegd?
1: Nee, dat doe ik niet meer.
2: Oh.
1: Dat is al een paar jaren zo. Als ik dan zeg, ah ja, gefeliciteerd. En gisteren dacht ik, ik ga ze helemaal niks zeggen. Misschien komt er toch een moment, maar...
0: En?
1: Helaas, toen ik ging slapen heb ik hem gefeliciteerd en hij zei, ah ja, ah ja.
2: Maar dat is Limburgse nuchterheid.
0: Ah, dat moet zomaar.
2: Daar klasseer ik het onder. Intussen heb ik ook naar mijn echte man gestuurd, Tom. En Tom stuurt, ik stuur happy tweede huwelijksverjaardag afgelopen zondag. En hij stuurt ook, oh my god, smiley met lachende traantjes.
0: Je bent wel niet alleen, moet ik zeggen. Hoeveel van onze luisteraars vergeten
2: Chris,
0: dat?
2: Chris stuurt, het is daarom dat ik getrouwd ben op mijn vrouw haar verjaardag.
0: Ja, slim.
2: Nu moet ik maar één dag onthouden.
0: Ja, ja.
2: Katty zegt, oh Anke, wij waren hem ook vergeten, zegt dat Wouter. Dat hoort er soms bij. En Evi zegt, als Anke en Tom samen vergeten zijn, dan is dat toch het perfecte koppel. Dan zijn ze gelukkig zonder dat verplichte gedoe altijd.
0: Okay,
2: altijd
0: perfect.
2: Valt iets voor te zeggen,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, veel voor te zeggen. Lieve, alleen nog eens gefeliciteerd en probeer het vol te houden nog een tijdje, hè?
1: Ja, nu lukt dat wel. Na zoveel jaar blijkt het wel.
2: En denk eens na, het is vandaag 29 september. Misschien is het wel jouw trouwdag vandaag.
0: Ah, ja.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt, technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe ver door, lievers?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja... Voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
9: Dat is Imo!
10: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
11: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
13: Patsers voor life!
12: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
14: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
0: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
15: Van plastic, metaal of drankkarton?
14: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
16: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.

0: Ondernemerschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Het zijn Amazon Prime Dealdagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: gaan dit nu even proberen. Beste luisteraars, luister even goed alsjeblieft. Beste luisteraars van de hele wereld.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Ja, dat zijn jullie, hebben jullie de voorbije weken al bewezen op dinsdag onze nieuwe rubriek. Een beetje service voor elkaar. Hè. Want we zijn met zoveel, met honderdduizenden, al meer dan 10 jaar lang. En we kunnen zo elkaar wel helpen met dingen. Maar we beseffen dat we vandaag iets gaan vragen aan jullie wat niet makkelijk gaat zijn. Dus luister even goed mee. Maar het zou zo mooi zijn als we er wel in slagen om het op te lossen. Het zou bewijzen dat de wereld nog altijd een veilige en mooie plaats is.
2: En de meeste mensen deugen, daar zijn wij van overtuigd. Goedemorgen, dag Marijke uit Beersen.
3: Goedemorgen.
2: Oh, liefste Marijke, ik ga jou even schetsen voor alle luisteraars. Jij bent een prachtige alleenstaande moeder van 2 dochters van 17 en 19. En jij bent gisteren begonnen aan jouw 4e jaar verpleegkunde.
0: Wow.
2: Dus je hebt nog een carrière-switch gemaakt, eigenlijk op ietsje latere leeftijd. Je staat op dit moment op de parking van jouw stageplek, hè? Want het is veel stage in het 4e jaar, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Welk ziekenhuis loop je stage?
3: Ik sta nu in Pulderbos in Zandhoven, dat is kinderrevalidatie.
2: Oh, dus. Oké. Ja, en je zoekt eigenlijk hulp voor jouw jongste dochter, Anna Carolina, die is 17. Vertel eens.
3: Ja, ons Anna Carolina die heeft autisme en ADHD, waardoor dan naar school gaan eigenlijk niet mogelijk is, omdat ze echt zowel 1-op-1 contact nodig heeft. En daarom hebben wij wel een zorgboerderij waar ze naar de paardjes kan en waar het wel 1-op-1 is en waar het wel lukt. Maar door mijn stages is het heel moeilijk om ze daar elke week te krijgen. Maar ze heeft daar zoveel deugd van. Dat is echt pure ontspanning voor haar. Ze kan daar gewoon zijn wie ze is en er wordt niks verwacht, er wordt geen druk gelegd. Dus het zou heel spijtig zijn als ze daar niet raakt, omdat ik ze niet kan brengen.
2: Ja, dus het
3: vandaar.
2: Heilzame van de paardjes, dat doet daar heel veel deugd, want naar school gaan is echt niet mogelijk. Jullie hebben al alles geprobeerd. ADHD, autisme. Ja, jullie wonen in Beersen en waar ligt die zorgboerderij en hoe lang is dat rijden?
3: Wij wonen in Beersen. En de zorgboerderij ligt in Rijkenvorsel en dat is ongeveer een half uurtje van bij ons. Omdat het ook 's morgens is en school, daar zijn heel veel fietsers en zo, dus dat, ja, het is gewoon even druk. Ja. Maar ja, op een half uurtje zijn wij er meestal wel.
2: Ja, je hebt dat altijd gedaan eigenlijk, maar nu doe je, ja, je zit in het laatste jaar verpleegkunde, die stages, ja, dan kan je, ja, je kan er niet onderuit.
3: Ja, dat
2: je
3: gaat niet altijd om ze te brengen en te halen, want ze is daar meestal van 8 tot 11 uur, 11:30. Dus ja, ik krijg dat niet altijd ingepland om ze dan ook nog te gaan halen. Soms lukt brengen dan wel, maar dan halen weer niet. En dan raakt ze niet thuis, dus dat is ook geen oplossing. Dus het is gewoon altijd heel hard puzzelen om te zoeken hoe dat we ze daar krijgen.
2: Ja.
3: En omdat ik ze het zo graag gun, omdat ik weet dat daar zo goed doet, dat daar echt rust brengt, dan komt het ook echt wel rustig thuis en je ziet dan dat ze heel ontspannen is en meer dingen aan kan ook daarna, dus ja, ik wil gewoon heel graag dat ze kan blijven gaan, maar daarvoor hebben we vervoer nodig.
2: Ja, want dat vervoer, als je dat zou moeten regelen, want je hebt zo'n minder mobiele centrale busdienst, maar dat kost veel geld, hè?
3: Ja, dat kost heel veel geld.
2: Ja, oké, dus
3: dat wordt per kilometers gerekend en dan met dat de naft ook zo duur is, was er over laatst nog bijgekomen. Dus dat is gewoon heel duur en ja, dat is voor mij geen optie.
2: Als alleenstaande moeder.
0: Ja, oké, nog even herhalen. Het is elke week dezelfde dag, altijd op vrijdag, klopt dat?
3: Ja, altijd op vrijdag. Ja.
0: Oké, ze moet gebracht worden van Beersen naar?
3: Naar Rijkenvorsel.
0: Naar Rijkenvorsel. En dat is 's ochtends rond 8 uur of 9, zoiets?
3: Dat, ja. Om 8 uur moeten ze daar zijn, dus wij vertrekken meestal om 7:30.
0: Is het makkelijk dat iemand vreemd haar komt halen? Is dat voor haar te doen?
3: Dat is inderdaad ook nog een moeilijke. Dat gaat in het begin sowieso. Dus ja, er gaat sowieso wel even een kennismaking moeten zijn. En dat ik wat uitleg geef over wat is moeilijk voor ons, Anna. Wat gaat wel goed? Wat kun je best niet doen? Wat kun je best wel doen? Want ze heeft ja, wel haar eigen handleiding.
0: Ja, ja.
3: Maar eens dat dat vertrouwen er is, dan werkt dat echt wel. Want ze krijgt ook thuisbegeleiding, ze heeft ook TOA en dat heeft ook wel even
0: het kan geduurd werken,
3: dat vertrouwen er was. Maar eens dat er is, werkt het wel. Dus,
0: Lies heeft al een berichtje gestuurd. Lies is van Beersen. Ze is zelf thuis omdat ze een kankerbehandeling krijgt. dat is toch weer typisch. Hè? De mensen die het zelf niet evident hebben, zijn de mensen die mailen. Hè? Ongelooflijk. Ze zeggen, ik ben thuis, ik heb een kankerbehandeling. Ik wil zeker kijken wat ik kan doen om op en af te rijden naar de zorgboerderij.
2: Hier, Nathalie stuurt het ook. Ja, Nathalie stuurt ook. Ik ben zelf mama van 2 pubers met autisme en ADHD. Ik weet wat het is. Ik zou heel graag willen wachten. Wat zegt ze? Ze kan niet brengen op vrijdag, maar wel halen. Ze kan halen. Ja. Dus eigenlijk zouden we een soort van doodle kunnen maken met verschillende luisteraars.
3: Ja, inderdaad.
0: Goed.
3: Oh my, dat is echt wel.
0: En er komen nog berichten binnen, maar ik weet niet of ze allemaal gaan passen. Heel veel mensen willen hun best doen. We gaan het hier even coördineren. Geef ons even misschien een dagje. En dan gaan we eens kijken hoe we dat organiseren. Ja, ja. Misschien een koffietje organiseren een van de komende dagen. Om eens voor te stellen aan elkaar en kijken wat er mogelijk is.
2: Ja, je bent er al stil van geworden.
3: Ja, echt. Dat je zo toch nog merkt dat er toch nog goede dingen gebeuren in de wereld. En dat er nog mensen zijn die wel zo'n dingen willen doen in deze maatschappij. En dat vind ik vooral heel mooi.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeiemorgen. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10, blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt voorzitter Bas van Hullebos.
2: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door de gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
1: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nogthans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft. Tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. Nog in die rondvraag geven 6 op de 10 tieners aan dat ze vaak doodmoe op school zitten. 3 op de 10 zelfs elke dag. Daardoor hebben ze het moeilijker om de lessen aandachtig te volgen. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. In Spanje mag Mari Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat de huur fors verhoogd werd en ze die daardoor niet meer kon betalen. Dat leidde tot grote straatprotesten. Om Mari Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Eerste nederlaag voor onze Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
3: Ja, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien, maar... Ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
1: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië staan met 3 punten tweede. En de Turken hebben nog geen punten. En FIFA-baas Gianni Infantino onderzoekt of de nationale voetbalbonden meer geld kunnen krijgen. Er zijn er meer dan 200 over de hele wereld. Die hadden de FIFA opgeroepen om bijna 2 miljard euro vrij te maken. Om extra te investeren in hun voetbal. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij voorstelde om het WK voetbal te verkopen. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden vandaag. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. Maximaal nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig weer en rond 20 graden.
0: Dit is Joe.

0: Heel wat ouders, of niet te zeggen bijna allemaal, vinden het moeilijk om hun kinderen voor het eerst los te laten in de jungle die de online wereld heet. Daarom is er een hele slimme tool van Proximus, de slim online Proximus tool. En daar kan je allemaal vragen stellen. Dus als je voor het eerst je kind een gsm geeft, waar moet je rekening mee houden? Welke leeftijd is eigenlijk het best geschikt? Luisteraar Cathy vroeg zich dat ook af. En de tool zegt dan de overgang tussen de basisschool en het middelbaar. Dat zou de beste leeftijd zijn. Maar misschien heeft je kind al een gsm en denk je toch van ja, ik weet het niet. Ik vind het allemaal maar een beetje gevaarlijk. Wat moet je doen als je kind gekke dingen ziet? Dat kan je ook allemaal aan die tool vragen. En vanochtend hadden we het al heel vroeg over, ja, mag je eigenlijk als ouder de gsm van je kind controleren? Als je denkt, wat doet hij daar allemaal op? Want ik vraag van alles, maar er komt niks uit. Kind zegt niet waar het mee bezig heeft. Mag je dan controleren? En het antwoord van Sarah was dit.
1: De eerste jaren dat hangt er natuurlijk vanaf. Wanneer krijgt je kind die smartphone? Is dat al op 9 jaar of is dat pas op 13 jaar? Dat is natuurlijk een groot verschil. Controleren zonder dat een kind dat weet, vind ik nooit een goed idee. Ik denk dat je beter kan communiceren dan spioneren. En dat je beter betrokken blijft en samen naar dat toestel kijkt. Wat ook als tip gegeven wordt bijvoorbeeld, is bij een eerste gsm te zeggen van kijk, dit is een toestel van ons gezin en jij mag dat gebruiken. Dat geeft een heel ander elan. Dus dat kind heeft wel een toestel ter beschikking, maar weet ook, andere mensen kunnen dit gebruiken en kunnen daar naar kijken. Als je toch de neiging voelt van er is misschien iets mis online, ik zou toch eens willen checken, doe dat dan nooit achter de rug van je kind, maar praat daarover en zeg van, ik maak me toch wat zorgen, kunnen we samen eens kijken naar de berichten die je stuurt en ontvangt, maar veiligheid voor alles, nood breekt wet. Hè. Mocht je kind echt diep in de penarie zitten en jij weet daarvan, zou ik dan wel eens kunnen checken, die gsm, maar praat er dan achteraf ook over. Van kijk, ik was zo bezorgd dat ik toch gaan kijken ben.
0: Gouden raad en advies van opvoedingsdeskundige Sarah van Gijzeghem van de Gezinsbond. Ja, ik vind dat een hele goeie om zo eigenlijk een gezins-gsm als eerste aan te bieden. Ja, ja, ja. En dan zo hè, te leren de do's en don'ts. Ja, ja, ja, ja. Inderdaad. En heel de week gaan we dat trouwens doen in de tip van 7:30. Morgen gaan we het hebben over
2: 16.

0: zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
5: Code Yellow!
6: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.
6: Info op telenet.be.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen. De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
8: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
9: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
8: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
9: Oh, met praline, die gouden.
8: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
10: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Zo

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bell & Bo.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80's en 90's. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeiemorgen. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd daar geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen betreuren die nieuwe incidenten en ze herhalen dat geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt de voorzitter Bas van Hullebos.
2: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door de gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
1: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nochtans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft, tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. En in Spanje mag Marie Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat de huur fors verhoogd werd en ze die niet meer kon betalen. Dat leidde tot grote straatprotesten om Marie Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Veel zon, plaatselijk halen we tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien en maxima nog tot 27 graden.
0: Dit is Joe.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
5: Wat is dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog 1...
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op te eten?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op Audi.be.
10: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
12: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
14: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.

0: Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost.
3: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van
8: Leonidas.
6: Voorwaarden op leonidas.com.

sexy people.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede morgen. Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zo net boven de €2. Voor diesel gaat er dik 7 cent af, tot maximaal iets meer dan €2,42 per liter. En er is ook goed nieuws voor wie zijn huis verwarmt met stookolie, want ook dat wordt morgen goedkoper. Maar het kan wel allemaal van korte duur zijn, want internationaal stijgen de olieprijzen weer. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd daar geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen betreuren de nieuwe incidenten. En zij herhalen dat geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. En Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Het zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor €375. Dat heeft afvalmaatschappij OVAM berekend. Dat lanceert ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen. Inne Wendmakers.
3: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten, dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
2: Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak, zoals brood, bereide gerechten of groente en fruit. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en maximaal wel nog tot 27 graden.
1: Dit is Joe

0: daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
3: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
2: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
4: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei.
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Yo, ik ben Adil El Erbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
6: Patsers van Life!
5: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Ik ben het beu!
8: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe ver door liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
10: Best Imo!
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
16: Joe 80's en

0: voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: De Mistje Dutchess van Connections.
4: Allee, de US of A. Ja. De moeite zeker.
5: Oh, dat is echt crazy.
4: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
5: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
5: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
4: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
5: Nee, gemist.
4: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Ixina.
7: Ixina. Ja aan je dromen.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, maar dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Joehoe!
14: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
14: Amai, zalig, merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
16: Bepat.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
17: Heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10 om te zien live.be.

0: Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
3: Een goedemiddag. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren werden 2 mensen onwel en werd het overleg stilgelegd, waardoor minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement moest uitstellen. Die is normaal voor morgen namiddag. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op 1/2 uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
3: Onder meer CD&V-minister Krevits werd onwel. Partijgenoot Joop Broens vervangt haar. Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zowel nog net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik 7 cent af tot maximaal iets meer dan 2,42 euro per liter. Ook stookolie wordt wat goedkoper, maar mogelijk is dat wel allemaal van korte duur. Want internationaal stijgen de olieprijzen weer. Moeten werklozen en mensen met een uitkering binnenkort weer fysiek gaan stempelen, zoals in de jaren 80? Als het van de MR afhangt, wel. Voorzitter Georges-Louis Boucher zei vanmorgen bij RTL dat hij voorstander is, onder meer om misbruik aan te pakken.
5: Ça éviterait aussi un autre phénomène. Il y a une série de gens qui touchent des allocations sociales en Belgique et qui vivent plusieurs mois de l'année à l'étranger. Et en particulier ceux en capacité de travailler, vous devez être en Belgique pour chercher un emploi.
3: Veel mensen met een uitkering zitten vaak in het buitenland. Die moeten hier zijn en werk zoeken, zegt Boucher, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van overheidssteun. Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Dat zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor €375. Dat heeft afvalmaatschappij OVAN berekend. En dat lanceert dan ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen in een Wenmakers.
6: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten, dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
3: Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak. Rusland breidt zijn leger nog maar eens uit. Er komen meer dan 15.000 militairen bij, waarmee het Russische leger in totaal op bijna 2,4 miljoen medewerkers zou uitkomen. Dat heeft president Poetin gezegd. Volgens zijn Oekraïense collega Zelensky is die uitbreiding van het leger het begin van een grotere mobilisatie. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. En dan nog zo'n 27 graden.
2: Dit is Joe.

0: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou jij je leven geven, ook al heeft hij een haarbal er negen.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizen.

0: van Tuin en Dier.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké.
0: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
3: Ford.
0: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japan, die.
6: Ibiza. Ruim.
7: Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oh, yellow!
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond Belgische kost.
9: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
11: Maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
13: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
14: Immoscoop, man!
13: Een zeer serieuze partij.
12: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
14: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
13: Ja, dat zijn een cape.
12: Ah, een cape?
14: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Immoscoop, man!
17: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
19: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
18: Voor de volle 100% met de Pro van
17: Profel.
18: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
20: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
21: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
22: Go Yellow!
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
23: Oei, dat moet ik rap zijn.
4: Info op telenet.be.
24: Knaldi!
25: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
26: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
27: Van plastic, metaal of drankkarton?
26: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
28: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
31: Xina.
30: Info in je winkel of op xina.be.
32: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
1: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
2: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Zo'n

0: jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
2: Iedereen gelukkig.
1: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: Show 80s and 90s.
1: Testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
7: Een goedemiddag. Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023, zegt financieel expert Chris Sugira.
8: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel.
7: Dat is schommelt rond de 3%, net als in augustus. Een normale inflatie ligt rond de 2%. En het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel het overleg stil en moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen nadat 2 mensen onwel werden. Onder hen CD&V-minister Grevits. Politiek journalist Rob van Herk.
9: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
7: Diependalen houdt zijn beleidsverklaring normaal morgen namiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale begroting om zijn deadline van 13 oktober te halen. Dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt 10 miljard euro en heeft een aangepaste versie van zijn startnota gemaakt. Het belooft opnieuw erg moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. In een basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt nog onderzocht wie erachter zit en waarom. En Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen onder voorwaarden. Qatar bemiddelt. Een akkoord over de straat van Hormuz moet ruimte maken om ook over andere zaken oplossingen te vinden. Het is zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanuit het westen. Dan halen we wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag wordt het vrij zonnig en rond 20 graden.
6: Dit is

0: minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Amai, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
4: Bepat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelcubus in je brievenbus.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost.
5: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ons huis is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Zeg, schat.
9: Ja?
10: Die badkamer, daar is het lek geweest.
9: Oei.
10: Dat is een zwembad. Wat nu?
9: Oh, ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
13: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
14: Bell & Bo.
15: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
16: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
17: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
18: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: Dit is Joe 80s.

0: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest?

0: kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Imos Koopman!
2: Go Yellow!
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
3: Info op telenet.be.
1: Dit is Joe.

0: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe ver door liever?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
2: Dat is Imo! Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien.
3: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè?
4: Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Financieel expert Chris Sugira.
10: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel, ongeveer 3%.
9: De normale inflatie ligt rond 2%. Het Planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme getuigt deze namiddag zijn ex-vrouw, dus de moeder van de kinderen. Journalist Klaas Daneel volgt het daar.
11: Het zal zeker een heel beladen getuigenis zijn, maar tegelijk ook een heel belangrijke, want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke zijn motief voor de moorden. En straks moet zijn ex-vrouw dus heel dicht bij hem gaan zitten op de getuigenbank en dat zal zeker een heel moeilijk moment zijn voor haar.
9: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie hadden verteld. En in de VS is de verdachte van een moord uit 1985 vrijgelaten omdat er een nieuw proces komt, dus ruim 40 jaar na de feiten. Speuders hebben DNA van op de plaats van de moord opnieuw onderzocht met nieuwe technieken. En nu blijkt dat dat DNA niet overeenkomt met dat van de verdachte. Hij heeft ook altijd alles ontkend. Die man is intussen wel 71 jaar. Het is zonnig tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en tot 27 graden.
8: Dit is Joe 80.

0: super plusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de super plusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
3: Panzers for life!
2: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja,
7: schat. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.

0: profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top professioneel, met de pro van...
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
6: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Joe

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. Rond deze tijd komt de Vlaamse regering weer samen over de begroting. Minister-president Diependalen hoopt vandaag tot een akkoord te komen. Gisteren werden de gesprekken stilgelegd nadat een kabinetchef van Vooruit en minister Krevits onwel werden. Na een hele nacht door onderhandelen. Volgens CD&V en N-VA is er niet veel werk meer. Volgens Vooruit moet er dan nog weer veel gepraat worden. Journalist Rob van Herk.
3: Het is ook wel moeilijk om nog terug te komen op al die maatregelen. Het is een deel van het politieke spel geweest om ons daar gisteren al over in te lichten. Maar de verwachting is toch dat deze namiddag vanavond, laat ons hopen, niet nog een nacht dat akkoord er dan toch is, zodat Diependalen dat morgen kan toelichten in het parlement.
2: Een groot datalek bij fitnessketen Gyms. De gegevens van 150.000 leden zijn gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen. En in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. Spanje wil geen uithuiszettingen meer uitvoeren tot 2030. En tot dan worden huurcontracten automatisch verlengd. Dat heeft de Spaanse regering aangekondigd om de wooncrisis daar aan te pakken. Vorige week ontstond in heel Spanje ophef nadat een vrouw van 87 uit Madrid uit haar appartement werd gezet. Ze woonde er al meer dan 70 jaar, maar de huur werd fors verhoogd en die kon ze niet meer betalen. En dat leidde tot heel wat protest. De vrouw mocht intussen wel terugkeren naar haar appartement. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: superplus deals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht
5: je
3: eigenlijk,
5: ja. Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Amai, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
11: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
12: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
15: Dit is Joe 80s en

0: AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
7: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton.
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. Opgelet als je lid bent bij fitnessketen Gyms. Door een datalek zijn de gegevens van 150.000 leden gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen. En in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Mannaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Mannaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems, die zo'n 2 weken geleden ontslagen werd, na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Mannaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Weerman David de Heenouw.
11: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
10: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden mogelijk. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
9: Dit is Joe 80s.

0: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
1: De Max, die had ik nog niet.
0: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
1: Insane, die had ik nog niet.
0: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Bel & Bo.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.

0: speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
3: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
4: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Joe 80's and

0: This is Joe 80s and 90s. Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Roens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard, zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
2: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
1: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetschef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daneel.
3: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden. Want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
1: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. Zijn vrouw van 61 belde de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Manhaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Manhaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd zo'n 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Manhaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Weerman David de Henau.
4: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
1: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Dit is Joe.

0: zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
2: Yo, ik ben Adil El Erbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
3: Patsers for life!
2: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, thugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vanavond Belgische kost.
7: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
10: Ja, ik bel rap de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
13: Volkswagen.
14: De mistjedatjes van Connections.
15: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
16: Ah, miljard gemist.
17: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: beste volle vaan maken. Dat kan tellen.
1: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: Dit is Joe

0: Knaldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de Knaldi-prijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede avond. De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Roens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard. Zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
3: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
2: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn 2 dochters vermoordde in Waardamme heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daniel.
4: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden. Want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
2: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal ook getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. De vrouw van 61 belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de Premetro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor die werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. En het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
1: Dit is Joe 80.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bell & Bo.
7: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
8: Ah, ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
11: Amai, ik ben zo blij!
10: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
11: Amai, ik ben echt hyped!
10: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle 3. Q8.
12: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's zonder bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vanderbouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vanderbouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
13: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Dit is Joe 80s and 90s.

0: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
3: Oh.
5: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imoscoopman!
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: te vol of aanmaken. Dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
3: Oké.
0: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
6: Een goede avond. De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel. Nu de Vlaamse regering de prijs van de dienstenchecks wil verhogen. Van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zouden verliezen. Je hoort Steve van den Berge van de sectorfederatie.
7: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met twee jobs konden bolwerken, doen of vandaag drie jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven meer dan ooit.
6: De beslissing is wel nog niet officieel. De Vlaamse regering zit daar nu dus nog over samen. Er zijn intussen al 13 besmettingen geteld in Vlaanderen met het West-Nijl-virus. In Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat om 3 bevestigde en 10 waarschijnlijke besmettingen, zegt het departement Zorg. Je krijgt dat West-Nijl-virus via besmette muggen. Maar voorlopig is niemand van de besmette mensen in ons land in levensgevaar. Anneleen de Sadeleer van departement Zorg.
8: De kans om besmet te raken met het West-Nijl-virus is heel klein. En de kans om dan ook ernstig ziek te worden is ook heel klein. 1% ongeveer van mensen die besmet raken, wordt ernstig ziek met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
6: Het gaat dan vooral over ouderen en mensen die al ernstige aandoeningen hebben. Pech voor wie in Antwerpen tussen linker en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de pre-metrotunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. In Frankrijk zijn de scholierenprotesten uit de hand gelopen. Onder meer in het centrum van Rijssel kwam het tot relletjes tussen de betogers en de politie. Daarbij werden 40 jongeren opgepakt. Er raakten ook een 10-tal mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden ook al 160 jongeren opgepakt. Het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij, minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
5: Dit is Joe.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder, lievers?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
3: Dat is Imo!
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
9: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen. It's a
10: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
11: Joe 80's.

0: voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Yo, ik ben Adil El Arbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
4: Panzers for life!
3: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real?

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goeie avond. Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen zo net bevestigd. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dat is niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
1: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen het parlement toe in zijn septemberverklaring. De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van die dienstenchecks opnieuw gaat verhogen, van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zullen verliezen. Je hoort Steve van den Berge van de federatie.
3: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met twee jobs konden bolwerken, doen of vandaag drie jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven, meer dan ooit.
1: Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Dat laat het Koninklijk Paleis weten. Fatima Ezzahra El Mansouri is op dit moment burgemeester van Marrakesh en won vorige week met haar partij de parlementsverkiezingen. Zij krijgt nu de taak om een nieuwe regering te vormen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Dit is Joe.

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
3: Dit is Joe 80's.

verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo so

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen bevestigd. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte collegiale manier wel in geslaagd.
1: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen het parlement toe in zijn septemberverklaring. De politie en veiligheidsdiensten uit 8 Europese landen hebben de voorbije week samen een grote antidrugsactie gehouden in de lucht. Het was een internationale samenwerking om smokkel via bijvoorbeeld privé- en zakenvluchten tegen te gaan. 47 vluchten zijn als verdacht bestempeld. En op een privévlucht vanuit Zaventem is meer dan 100.000 euro cash gevonden in verschillende munteenheden. Ons land gaat dit jaar nog 3 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft Oekraïns president Zelensky op X. De 3 F-16's maken deel uit van de 7 gevechtsvliegtuigen die ons land aan Oekraïne dit jaar heeft beloofd. Het gaat volgens defensieminister Franke om vliegtuigen die België niet meer kan gebruiken, maar Oekraïne wel. Bijvoorbeeld in de luchtafweer of als oefenvliegtuigen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. Palen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één...
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Ze zocht tot 2 miljard euro om te besparen.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
1: Het akkoord kwam er wel een dag later dan voorzien, nadat minister Krevits en een kabinetsmedewerker gisteren onwel werden tijdens het overleg. In de septemberverklaring van minister-president Diependalen zal hij toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Latree lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
3: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
1: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Dat schrijft de Standaard. Gisteren besliste Vooruit om de samenwerking met Beels stop te zetten, omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels zetelt op dit moment nog als Antwerps gedeputeerde. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V steunt die in ruil voor haar zitje. Ook N-VA zal het decreet steunen. Wie van CD&V dan de plaats van Beels zal innemen, is nog niet duidelijk. In heel Frankrijk zijn vandaag al zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Voetbalclub Manchester City is schuldig aan financieel gesjoemel. Dat bevestigt de Premier League. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu bevestigd. Het gaat onder meer om schijncontracten met sponsors. De club zou bijna 1 miljard euro verduisterd hebben tussen 2009 en 2018. Manchester City laat weten dat het in beroep gaat. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Vlaams minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Diependalen zal in het Vlaams parlement toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Latré lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
2: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk en vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
1: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. En een belangrijke zege voor onze jonge duivels. Ze wonnen hun kwalificatiewedstrijd voor het EK-voetbal tegen Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Het EK vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Vooruit trekt zijn akkoord over de begroting terug in, na een fout in een van de tabellen. Dat meldt de partij aan onze redactie. Daardoor zou er minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken. Net een bevoegdheid van vooruit-minister Caroline Gené. Minister-president Diependalen laat wel al weten dat de fout zal worden opgelost. Intussen reageert de oppositie scherp op dat begrotingsakkoord. De partijen Groen en PvdA vrezen dat de gewone Vlaming veel van zijn koopkracht zal verliezen, nu de Vlaamse regering de belastingen om een woning te kopen verhoogt. Het kindergeld wordt ook beperkt en dienstenchecks worden weer duurder. Een oppositiepartij Anders zegt dat de regering geld moet gaan zoeken bij zichzelf en niet bij burgers en bedrijven. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw het land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter was die maatregel van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van migranten zo mogelijk in gevaar komt. Het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu dus terug. Een belangrijke zege voor onze jonge duivels. Ze wonnen hun kwalificatiewedstrijd voor het EK-voetbal tegen Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Het EK vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.